As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

pas want ik bleef wacht. Ik hou een wacht van jou. Vertel nog woorden in mijn kop. Er speel gedachten, ik wens. Tijd kan niet stoppen, maar ik bleef wacht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Kuiper. Ons het jou gedag om Kuiper Ribs etc. Dispatch of Ribs etc. PE. Bewaterd tandrummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, sondagmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Music lang van Pam Tillis, Don't Tell Me What To Do. Patty Loveless net voor dit met Blame It On Your Heart en Ella Langley met Choosing Texas. Nou ja, kom eens kijken wie is op hierdie dag geboren in die country muziekbedrijf 1934 in Oklahoma was Wyatt Mull Kilgore, Amerikaanse sanger, liedjeskrijver en bestuurder wat saam met June Carter Ring of Fire geskryf het, wat een treffer vir Johnny Cash geword het en vir 7 weke in 1963 op nummer 1 op die country trefferslijste deurgebring het. Kilgore het sy loopbaan in die country muziek as 'n tiener saam met Hank Williams begin en geëindig as die bestuurder van Hank Williams Jr. Kilgore is op die 6 Februarie 2005 oorlede. Dan ook gebore op hierdie dag 1956 was Danny Shirley, country sanger en liedjeskrywer. Hy is vooral bekend as die hoofsanger van die country rock groep Confederate Railroad, een rol wat hy bekleed sedert die stichting daarvan in 1987.

is de klanken van Eddie Rabbit met I Love a Rainy Night. Shania Twain met Love Gets Me Every Time. Emily Harris met C'est La Vie. Dit is tijd voor de splinter nieuwe enkelsnit. Ik weet, hij is een paar weken terug in een vrygestel. Maar kijk, ik moet veel zeggen, die jongman is bezig. En als jij nog niet een van zijn vertoonings bijgewoon het nie, dan mis jij rarig uit. So besoek hom gerus. Roan van der Kuil is terug met een splinter nieuwe enkelsnit Nash Vegas. En het toon dat hij niet een sanger is nie, maar ook een storyverteller wat luisteraars op een muzikale reis gaan vat. Nou, Nash Vegas is een moderne country liedje vir line dancing, wat die Roan self geskryf is en sy vermoe om net te wys wat hy kan doen en die muziek oor te dra. Die liedje neem die luisteraars op een reis en ek moet vir julle sê, Rieke, diepgaande, baie instrumente en die liedje gaan oor handel oor goeie tyd, geleenthede en die belangrikheid daarvan om elke oomblik natuurlik aan te gryp, 'n boodskap duidelik oor te dra en word deur sy gebruik van sy melodie en sy woordkeuse. So hier vir die eerste keer op Luister FM vandag, Roan van der Kuil met Nash Vegas.

Klanken van de Mavericks met Here Comes the Rain. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Billy Me Brothers met Heart of My Heart. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit. En dit is van Blackbird. En die nietste enkelsnit van die Zuid-Afrikaanse country pop trio Blackbird. Bestaande uit Taryn Lamb, Tashay Burger en Natasha Zyman. Is Rain on Me vrygestel. Ja, en Rain on Me gaan oor hoop vreugde. En die vind van skoonheid, selfs tydens die storm. Funny lewe. Vir die eerste keer op Luister FM, Blackbird met Rain on Me.

0: van West met de woman, beautiful woman, Scotty McCreary. I love you this vegan blackbird splinter meat met rain on me. Tijd om te kijken wat op hierdie dag, die 9 augustus, gebeur het in country muziekgeschiedenis. 1976 het George Jones en Tammy Wynette's 7e studioalbum Golden Ring vrygestel, wat op nummer 1 die Billboard country trefferslijste bereik het. Net 2 van hierdie liedjies het nummer 1 bereik en dit was Near You en Golden Ring. Dan 1975, Wasted Days en Wasted Nights, plaas Freddie Fender, sy naam in die eerste posiesie op die country trefferslijste. Dan die laatste in 2003 was Alan Jackson en Jimmy Buffett op nummer 1 op die trefferslijst met die liedjie It's 5 O'Clock Somewhere, wat dier Jim Moose en Brown en Don Rollins geskryf is. Die liedjie het altes om 8 weke bo aan die lijst deurgebring en by die CMI's het dit een toekenning gewen vir liedjie van die jaar. Dis wat op hierdie dag in country muziekgeschiedenis gebeur het op die 9e Augustus.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: is Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Night, George Jones, Tammy Wynette met Golden Ring. Baie boodskappe wat deurkom, ons moet beginne lees, anders gaan ons nie by allemaal uitkom nie. Wil nie vir my liefie Susan geluk wens met haar verjaarsdag vandag, en mag daar nog vele meer wees. Ook groete aan Colin en Tasha en die Hildebrands van Anthony en Susan, al die band daar uit Kempton Park uit. Stemboodskap wat die deurkom van oom Niekie, kom ons oor.
1: Hi, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
1: Santelkie.
0: Hallo.
1: Ach, hoor, jou oom wil graag, hè. Jy moet vir my iets van Gene Rockwell speel. Behalwe haat, ek het hem al te veel gehoor. Iets moois van hom, as jy dit op jou lijst het, hoor. En jy moet een mooi dag, hè, en veilig huis toe rij. Ons geniet jou, ons verwelkom jou in ons sitkamer. En alles wat mooi is jou, oom Niekie van Uitenhaag, eindelijk Kariga, maar het bly by my Uitenhaag. Mooi bly hoor, dankie.
0: Dankie oom Niekie, altyd lekker om van jou te hoor. Dan het ek enekie wat hier vir my sê, Masjetel wil graag vir Yvonne Bouwer sê, baie geluk met haar verjaarsdag. Mag daar nog vele meer wees, speel asseblief van Trane in die Hemel. En ek kom daar van Roof af. Dan sê die ene, wat vir my na Feel Like a Woman, vir is het Janine van Uitenhaag, en al die super vrouwens, en alles wat hulle kan doen. Nou, as ek bykie vroeger geluister het, Ankel Darren het om daar in sy program gespeel, so ongelukkig gaan hy nie nou kan beskikbaar wees in my program nie. En nog een stemboodskap wat die deurkom, Mornay, kom ons hoor.
2: Middag, onze Suikerbekkie.
0: Hallo.
2: Mag jy een lieflike vrouwendag hee en al die vrouwens van Luisterf M dat hulle dag geniet. Ons het lekker op die bank en luister na die country van jou. Dankie vir die mooie muziek en die opoffering van elke zondag. Lieflike dag vir allemaal. Mornay van Westhuizen.
0: Baie dankie Mornay, waardeer jou boodskap. Enige wat is Chantal, vir al die vrouwens wat nie iemand het wat hulle bederf vandag nie, bederf jouself en weet jy as vrou is kostbaar. Speel asseblief enige liedjie van toepassing, baie dankie. En dit kom daar van Karina af wat die boodskap deurstuur. Dan sê hier ene, middag wil eerstens vir my vrou beter sê, gelukkige vrouwendag. En dan, ek het haar oneindig lief en kan jy asseblief een mooi lied speel. En vir jou ook een gelukkige vrouwendag, Chantal van een gereis toe van Jacques Meiberg van Uitenhaag af. Middag vanuit een lekker sonskyn dag na Boomspruit. Graag wens ek my goeie vriendinne, Tannie Rita Strydom, Lynette Mini, Sonika Goosen en Chantal een geseende seker vrouwendag wat hy daar bedoel. Hoop jylle word lekker bederf, groete van Willie die Voortman wat haar een boodskap instuur. Goeiemiddag, wil nie die drie vrouwe Mariette, Chrissy en Chantal, gelukkige vrouwendag toewens. Julle moet die pootjie geniet wat Marius en Meinhard maak. Speel enige country liedjie van Ray Dillon, liefde groete van Melinda uit Jeffreys Bay. Dan sê hierdie, baie geluk vir jou en al die luisteraars. Kan jy asseblief vir my speciale liedjie speel, vir een baie speciale vrou in my leven. Iets soos, as jy iemand so lief het, dier Gerard Stein of iets mooi. My liefste engel, ek bemin jou, geniet jou vrouwendag. Dankie en dit kom daar van Kornei af, vir haar boodskap stuur. Ongelukkig is daar jy nie country nie, maar ons sal vir jou iets mooi in werk dan. Chantal wil net vir al die vrouwe wat by luister FM sê, dankie vir julle ook, julle wat ons by ons huise geselskap hou, geseënde vrouwendag en asseblief vir al die oumas en die ouwe huise, wat ons as vrouwe die roups geleer het en ook vrouwe van die oorlog geteisterde gebiede moet te hou. Sterkte vir allemaal en baie liefde vir julle, dankie veilig reis toe Jolanda van Lorraine en hulle vraag ook daar vir een speciale liedjie. Ek gaan kyk wat ek daar kan doen. Van nou eers terug naar die muziek, Alan Jackson, it's 5 o'clock somewhere.

40 Days, Alan Jackson, Jimmy Buffett, it's 5 o'clock somewhere. Nog een splinternieuwe enkelsnit vandaag. Brad Paisley en Miranda Lambert het saamgespan vir een splinternieuwe duet genaamd Someone Else's Arms. Die liedjie is die nietste vrystelling van Paisley's voorgesetel Tacklebox project en versameling liedjies wat hy die afgelopen paar weke direct met aanhangers deel. Someone Else's Arms, geskryf deur Brad Paisley en Chris de Boy, vertel die story van een man en vrou wat al by die stand van hulle verhouding bevraagteken, terwyl hulle eie geheime wegsteek. Vir die eerste keer op Luister FM, Brad Paisley, Miranda Lambert met Someone Else's Arms.

white bear, vir my soenie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, my deen aanskielik vir my weggestoot. En in die reeweel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losruk uit my lyf.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

eenzaam zonder voor mij deur kom weg. Zou ik jou in het lap weg, hier die lach of naar die lang.

labbra, zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals muisrennen in die ogen, kleed jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestheid van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoend.

Ze is moeilijk, maar ze is mooi. We lindo al toe en gooi niet. Ik wens ze wel verstaan hoe ik het voel. Toen boek ik voor ons slaapplek. De moeren gonnen waar ik mooi verhaal kon wijs wat ik bedoel. Minder moeilijk en toen mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stoffen zelf, maar ze begin het voelen.

En ik wens ik was een zeekat, dan kon ik oorals vat, dan kon ik mijn rug.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Geen goedheid, geen eenheid, geen kwaad, geen voorspoed, geen liefde, soos Jesus.

jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Als ze jou mensen kopsken verstaan. En als die wereld zijn rug op jou draaien neer wil gaan. Verloor jij alles wat jij bemint. En als eenzaamheid zijn zin in, zal ik jou komen al.